21 minute voor 7, julle weet hoe dit werk. As ek wakker word met 'n liedjie in my kop, dan moet julle hom ook hoor. En dit was daai en die volgende week is Roxette, so it must have been love. Net voor dit Kwagga Bees met my land. Julle is ingeskakel met my Elise Marie hier op die Groot Pack Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Baie welkom aan boord vir die

mij zonder straatlichten, waar zielig je soms zelf kan wees. Ja, Willem, Magrietje praat met mij, hier op Jacobsbaai zal jij mij krijgen.

Je is mijn eerste poikie koffie, mijn laatste sigaret. Je is die droom waaraan ik vastklom, als ik niks meer hierover heb.

Goeiemôre, ek wil graag vir Shannon gelukwens met haar verjaarsdag en vir haar sê baie baie geluk Shannon met jou verjaarsdag, hoor? En dit kom van ouma Lollies Jaybye.

0: verheer. Om weer liefde te vind, is dit al hoe ek ooit ga veer.
1: Sean Tait met Mire en net voor dit Rihanna Nel met Wat Nou. Dit bring ons deur na 10 minute net voor die tyd van 9 en tyd vir my om julle te groet. Maar vang ons weer morgenoggend tussen 6 en 9 reg hier op die Groot Pack Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Bly net waar jy is, ek gee oor aan JK wat in is vir die Jack Kilian Branch, reg hier op jou lekker luisterstasie.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

steeds in my kop. Daar is soveel wat ek pa nog wil vra. Maar een dag moes jy ook een pa word my kind. En dan se

0: seker ek kan.
1: Ek kan nie sonder jou nie, daarmee groet ek jou tot môre. Etienne Kalet staan by en aan die grootman Big Nicky van 3 uur af. Ek sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12 van die Steen Chris vir Clinicare. Môre sit ook Wiele Woensdag saam met King Kaars, jy bly ingeskakel daarvoor, het gaan lekker wees. My kant af JK, ek speel uit met Freddy Nes, Leon Schuster, Corlia Bote aan die Kaniwaris. Tot môre, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.

nog nie gebreek nie. Moenie opgee nie, nie ophou probeer nie, dis nog nie te laat nie. Onthou ons verlede,

oud word. Ik wil beleven, ik wil beleid. Ik verlang naar al je woorden. Nu schilder ik dit uit, waar je leven moet uit.

0: Non so più chi è là.
1: Brana setni brigami.
2: Brana setni brigami. Ons staat niet voor een kalk in groet vlekken.
3: Waar is er al? Je bent in kleppen.

Zusters was niet leidies. Vooral was wansen niet de grap. En jij die bin de kiempen. Het Scott vrij weggestap. Soos ik lee in mijn loopgraaf, wonder ik. Werk jou onskuld nog voor jou. In mijn loopgraaf met de kruis. Wonder ik of jij nog bent.

0: vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat je jou elke dag is en mis. Ik zie in jou. Vader van die Heere jou kom vashou. Je is zoveel meer en meer als wat jij denkt. Je breekt mijn storms met je glimlach 1000 maal. Je is mijn Afrikaner boervrouw.
1: Dis die klanke van Logan Petersen op Luister FM met Afrikaner boervrou. Hy dien met skildery en Karika Keesenkamp. Daai drie spel vir ons afgeskop met Dis 'n Land. Dis 22 minute oor 6, dis Dinsdag, die 6de Oktober 2026. Hy is ingeskakel saam met

schuiven je ogen. Ja, kom weer, als je sluis moet trekken, wat vol is van de ring. Mag die belasten man van jou vergeer, als je record hoest dat ze branden spreek. En ik hoop die brief van jou wel, maar je broer. En ik hoop jou gras groeien wakker vannacht.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Niemand luister as ons vlieg begin te tot kraanse antwoord gee.

0: snoesig toe in my silwer kombers.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

My lief en weet jy, dis nooit te laat om ons verlede te vergeet en te vergewe nie, dis nooit te laat om te verduidelik wie ek is en dat ek jammer is, nooit te laat, nooit.

Sick Vobo. Jy is die een waaroor ek die meeste rou. Ek moet erken, ek het het als verbrou.

wat nog moet komen. Maar alles lijkt zo fout, zo skief en krom. Ik sta toe op en maak mezelf gereed. Vanavond ga ik voor jou proberen oreren.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.